Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacature.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt, maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 22-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv-apeldoorn.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldt het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de nacht.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
3: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
1: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon, met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de A28 bij Bezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Volgens de eerste meldingen zijn er 20 gewonden. Ook een bestelbus raakte betrokken en is volledig doormidden. Vanwege de ernst van het ongeval zijn veel hulpdiensten en 3 traumahelikopters ingezet. De A28 is de hoogte van het incident volledig afgesloten. Bij gebruikers wordt geadviseerd het gebied te mijden vanwege grote verkeershinder. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en

chemotherapie, endelduimkanker, zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. Vijf Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege hemolytische anemie. Dit is een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Gisteren meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en dat hij antibiotica krijgt. Intussen is de situatie weer stabiel. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voor

voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaar gewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haak staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug. Welcome back, John Sebastian. Ik denk, laat ik mezelf maar even welkom terug heten. En dat deed ik door dit en dat. Ja, 3 weekjes vakantie gehad. 3 weekjes even, nou ja, helemaal niks gedaan. Dat klopt natuurlijk ook weer niet. Heb ik 3 lekkere weken gehad? Ik heb 3 heerlijke weken gehad. De eerste 2 weken was het bloedje heet hier in Nederland. Ben ik lekker naar het strand gegaan. Een beetje bijgekleurd, om het zo maar te zeggen. Ja, en vorige week, ach, ik heb er zo van genoten. Heb ik mezelf een midweekje is het ook weer niet. Een paar dagjes Duitsland cadeau gedaan. Duitsland, waar ik ben geweest, toch verrassend mooi. Laat ik het zo even zeggen. Ik ben een paar dagen in Nuremberg geweest. En daar de toerist uit gaan hangen. Ik heb even wat indrukwekkende plekken gezien. Onder andere ben ik bij de rechtbank geweest. Nee, ik moest niet voorkomen. Nee, het is de rechtbank in Nuremberg, waar de Nuremberg-processen hebben plaatsgevonden. Ja, ik heb de film ook eerst gekeken. Maar als je dan de tentoonstellingen ziet en waar het allemaal heeft plaatsgevonden, dan denk je toch bij jezelf, nou, toch wel indrukwekkend. En het meest indrukwekkende, dat was toch wel het Zeppelinfield. En dat was die plek waar die mislukte kunstschilder zeg maar zijn toespraken hield. En wat was dat? Een groot terrein. En wat had die man toch een klein beetje heel erg veel last van een groot waanheidszin. Ja, als je ziet wat hij daar allemaal heeft gebouwd en bouwen. En daar word je dan toch wel even stil van. Nuremberg op zich, hele mooie plek. Ja, ik ga het uiteindelijk iedereen aan. Hele mooie. Het ziet er oud uit, maar dat schijnt dan weer niet zo te zijn. Want het is in de Tweede Wereldoorlog redelijk plat gebombardeerd. Maar ze hebben het in de oude stijl weer opgebouwd. Een hele mooie stadswal was er. En er stonden allemaal oude torens. Het was, ja, hoe moet ik het zeggen? Alsof je terug in de tijd ging. En dat loopt mooi. En nog een dagje of 2 dagjes in München geweest. Ook een ontzettende mooie stad. Dat hele Beieren is wel een hele mooie stad, vind ik dan wel weer zelf. Ik ben onder andere geweest naar de plek waar Nederland geschiedenis heeft geschreven. Het Nederlands voetbalelftal, waar ze in 1988 Europees kampioen zijn geworden. Ja, ik ben bij het Olympisch Stadion geweest. Oh, ook weer zo mooi. Dan kun je helemaal omhoog lopen. Dan heb je prachtig uitzicht over München. Ook München en ook Nuremberg. Ja, die gebouwen. Het is, hoe moet ik het uitleggen? Het ziet er gewoon prachtig uit. Het is een aparte stijl van bouwen. En heb ik dan alles lopend gedaan? Nee. Ik heb iets heel leuks gedaan, al zeg ik het zelf. Ik heb een step gehuurd.

Ja, och, dat was zo leuk. Ja, een elektrische step en daar ben ik dwars door Nuremberg en dwars door München heen mee gaan crossen. En ik moet zeggen, ja, waarom pak je dan niet het openbaar vervoer? Nou, met de step zie je meer. Ja, nee, ja, dat was leuk. Ik heb het gehaald. Ik heb wel ergens in mijn benen spierpijn. Ook van het lopen, maar ik heb het gehaald. Ik zit hier weer fris en fruitig voor Steden Driehoek draait het door. Wat heb ik allemaal voor je aanbieding? Nou ja, lekker veel muziek. Straks is weer tegen de klok van half elf een heerlijke plaat die ik de hele week voor je mee ga nemen. Ik moet nog even kijken. Ja, ik heb er eentje klaarstaan. Dat gaan we doen. En ik heb natuurlijk, we gaan natuurlijk weer verder met de lijst uit het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn inmiddels aangekomen bij 155. En daar staat uit 2012 Florida Georgia Line en Cruise. En daar ga ik natuurlijk tegen de klok van half twaalf ook nog wat over vertellen. We moeten stilstaan bij een aantal mensen die zijn overleden. Dit is John Parr, St. Elmo's Fire.

Rod Stewart had ik er voor je klaarstaan. The first cut is the deepest. Ja, tijdens mijn afwezigheid zijn er weer heel veel beroemdheden. Heel veel muzikale grootheden gaan hemelen, om het zo maar te zeggen. We beginnen met, dat hebben we natuurlijk allemaal meegekregen, Jenny Kaagman. Zij is overleden. Even kijken, dat was alweer op 31 juli. Ik weet niet of ik haar wel of niet heb meegepakt. Maar ja, we kennen haar natuurlijk allemaal van Earth and Fire. En we kennen haar ook allemaal als streng maar rechtvaardig jurylid van Idols. En daarmee stond ze mede aan de wieg van de carrières van onder andere Jim Bakkum en Jamai Luijman. Verder was ze ook nog...

Voorzitter van Stichting Konamis, het latere Buma-cultuur. En twee keer stond Jemmy met Earth and Fire op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Namelijk met het nummer Weekend en het nummer wat ik nu heb klaarstaan. Dit is Memories.

Tony Scott hoorde je een Love Let Love. En ook Tony Scott is overleden. Hij belandde in juni op de intensive care. Afgelopen maanden staat hier. Hij is in ieder geval overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan MS. Tony Scott werd in 1971 Peter van den Bosch geboren in Suriname. Maar verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Nederland. Tussen 1989 en 1992 stond hij met 9 hits in de Nederlandse top 40. Get Into It en Love Let Love bereikte de top 10. Daarnaast gooide The Chief de B-kant van zijn debuuthit That's How I'm Living uit tot een van de bekendste nummers. Dat nummer werd bovendien een bescheiden hit in de Britse hitlijst. Daarnaast was hij ook in de VS bekend. In 1991 vroeg de populaire Amerikaanse R&B groep Boyz II Men hem om mee te rappen op een nummer Under Pressure. Na zijn muzikale carrière in de jaren 90 heeft Tony ongeveer 15 jaar lang gewerkt als muziekleraar op het Peter Nieuwland College in Amsterdam. En hij is 54 jaar geworden. Ik zei dan. Er zijn een heleboel mensen. Nog eentje dan. Vicky Wickham, een van de invloedrijkste vrouwen achter de schermen van de Britse popmuziek, is op 31 juli in New York overleden. En ze werd maar liefst 87 jaar. Wickham maakte in de jaren 60 naam als producent van het ITV-programma Ready, Steady, Go. Waar Britse kijkers kennis maakten met sterren als The Beatles, The Rolling Stones en Motown-artiesten. Samen met Simon Nyperbell schreef Vicky Wickham de Engelse tekst van You Don't Have to Say You Love Me. Dusty Springfield bereikte daarmee in 1966 de 27e plaats in de Veronica Top 40. Maar in het Verenigd Koninkrijk scoorde Dusty daarmee op nummer 1 en Amerika op plek 4 van de Billboard Hot 100. Als manager begeleidde Wickham onder andere Springfield, Mark Almond, Morrissey en Holly Johnson. Bij Label hielp ze Patti LaBelle, Nona Hendrix en Sour Dash aan in een nieuwe naam uit en een muzikale koers. De groep brak later wereldwijd door met Lady Marmalade. Vicky schreef bovendien mee aan de geautoriseerde biografie van Dustin Springfield. Dustin Springfield heb ik dan klaarstaan met You Don't Have to Say You Love Me.

Label en voulez-vous cocher avec moi had ik ook nog voor je klaarstaan. Dan ben ik weer twee dingen tegelijk aan het doen. Kan ik dat? Ja, ach, dat kan ik wel. Het is inmiddels bij de andere mensen gaan we straks nog wel even stilstaan. Want het is nu ruim over 22:30. Dan is het tijd hiervoor. We gaan bekendmaken het nummer wat ik nou sowieso deze week en de volgende week voor je mee ga nemen. Hetzelfde liedje, maar dan steeds in een andere uitvoering. Ik heb uitgekozen dit keer voor een prachtige ballad. I've Never Been To Me. Het nummer is alweer geschreven in 1976 door Ron Miller en Ken Hirsch. En het werd voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse zangeres Charlene voor haar debuutalbum. In eerste instantie deed het nummer absoluut helemaal niks in de hitlijsten en werd het een vergeten B-kantje. Vier jaar later, 1982, draaide een radio-dj in Tampa, Florida het nummer per ongeluk of uit nieuwsgierigheid, we weten het niet. Het sloeg direct aan bij het publiek en de verzoeken stroomden binnen. Platenmaatschappij Motown blies het stof van de opname en bracht het opnieuw uit. Deze keer werd het een wereldwijde hit. Het bereikte de derde plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in de Verenigd Koninkrijk werd het zelfs een nummer 1 hit. Het nummer is uniek vanwege de gesproken introductie en het openhartige, bijna theatriale verhaal. De zangeres spreekt een jonge vrouw of een moeder toe die verstikt is geraakt in het saaie alledaagse huiselijk leven. Hey lady, you lady. Clustering while you're clustering. Ze waarschuwt haar dat ze niet moet jaloers zijn op het vrije leven dat de verteller ooit leidde. De verteller vertelt dat ze de hele wereld heeft gezien, op exotische plekken is geweest, met het rijke man is omgegaan en het decadente leven van een vrije vogel heeft geproefd. Ondanks al die rijkdom en vrijheid ontdekte ze dat ze innerlijk leeg en eenzaam is. Ze miste echte verbinding, liefde en warmte. Dat moraal. Het gras is niet groener aan de overkant en ware diepgang zit vaak in de eenvoud van het gewone leven. In Shaq de Derde wordt het nummer hilarisch gebruikt en meegezongen door personages. En ik heb een aantal uitvoeringen voor je klaarstaan. Wat kun je allemaal de komende dagen verwachten? Nou ja, laat ik maar meteen even zeggen, ze gaan niet vandaag voorbij komen. Maar Patricia Pai heeft het gedaan. Dan klinkt hij als volgt.

0: Murray Wells heeft het gedaan, dan klinkt hij als volgt. Nancy Wilson.
1: Hey lady, you lady, please don't walk away. You see, I have this need to tell you why I'm all alone today.
0: The Temptations natuurlijk ook nog, een mooie soulvolle

gezien. Deze uitvoeringen ga je allemaal horen de komende dagen tegen de klokken van half elf. En we trappen vandaag af met de originele versie. Die is van Charlène en die klinkt dan als volgt.

Ja, William Orbit had ik voor je klaarstaan. En Barbara Adagio voor Strings. En dit staat op het album Pieces in a Modern Style, dat in 1995 uitkwam. En in 2000 was er deze remix van Ferry Corsten. En dat werd een hele grote hit. En ook William Orbit is overleden. Hij overleed al op 23 juli. Maar zijn familie heeft zijn dood pas 2 weken later bekendgemaakt. Er is geen doodsoorzaak naar buiten gebracht. William is vooral bekend geworden als producer van het album Ray of Light van Madonna, waarvoor hij 2 Grammy Awards won. En daarna werkte hij ook samen met onder meer All Saints en U2. En produceerde hij de Pink hit Feel Good Time, afkomstig van de soundtrack van de films Charlie's Angels Full Throttle. Voor zijn bijdrage aan dit nummer kreeg hij ook een Who's Credit. In 2000 had hij zelf een hit succes met deze, wat je net hoorde, Adagio for Strings, in de remix van de Nederlandse DJ Ferry Corsten. In Nederland behaalde die trouwens nog een 7e plek met dit nummer. En aan dit album, waar dit nummer op staat, ja, dat nummer heeft hij dan weer geproduceerd. En daar heeft hij 2 Grammy Awards voor gewonnen. Zometeen trouwens ook nog All Saints klaarstaan, waar hij aan samen heeft gewerkt met Pure Shows. Meer 7 Madonna. En dit is Ray of Light.

Heeft hij ook al meegewerkt, die William Orbit. En voor nu heb ik nog volgens mij 1 of 2 mensen klaarstaan. Die zijn gaan hemelen, om het zo maar te zeggen. Maar ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Ik heb nog 1 plaat te gaan voor de klok van 11 uur. En dan ben ik snel terug met het middelstuurtje van de steden. Driehoeken draait het door. Hier had ik even zin in. Ik zag hem staan. We gaan eruit namelijk met Emma Franklin. Een Piece of My Heart, haar uitvoering. Tot zo, naar de andere kant van 11 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Avrotros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. En tot zover het nieuws.

And give me all your lovin'. En ook hier weer triest nieuws, want op zijn ranch in Texas is de Amerikaanse drummer Frank Beard overleden. En ik moet er wel om lachen, dat is de enige man die geen baard had, die een ZZ Top had. Die andere twee mannen die hadden dan wel weer een baard, maar hij had dat dan weer niet. Vanaf 1969 maakte hij deel uit van ZZ Top. Hij viel in deze groep op omdat hij, wat ik net al zeg, als enige lid van de trio geen lange baard had. Sinds dit jaar trad Frank al niet meer op met de groep vanwege gezondheidsproblemen. ZZ Top scoorde tussen 1984 en 1992 via top 40 hits. Waaraan Give Me All Your Loving, die je net hoorde, waarmee wij net het laatst even het middelsuurtje aftrapten. En Sharp Dressman de top 10 bereikte. Na het overlijden van Frank is Burley Gibbons nog de enige nog levende lid van ZZ Top. En Frank is 77 jaar geworden. Dan moet ik even kijken, dan moet ik hier naartoe. Want de Britse toetsenist Darren Bronson van IMF is ook overleden. Dat heeft zijn band via social media bekendgemaakt. Vorig jaar werd bekend dat de muzikant aan hersenkanker leed. Begin jaren 90 scoorde IMF 2 top 40 hits, waarvan hun debuutsingle Unbelievable veruit de grootste was. Rond de jaarwisseling van 1991 bereikte dit nummer de 6e plaats in de top 40. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 werd het zelfs een nummer 1 hit staan. En ja, die heb ik ook voor je klaarstaan. Zometeen om 11:30 weer een liedje uit de lijst van de blad Rolling Stone. Uit de country hit. Maar eerst even dit. IMF Unbelievable.

James Brown had ik voor je klaarstaan. En I'm a Real. En dat heeft te maken met Curtis Widow. Ook wel bekend als Curtis TT van de groep, de R&B groep Full Force. Want die is ook overleden. En hij scoorde 2 hits in de top 40. Dit was een van die 2 hits. Samen met James Brown en hoorde je I'm a Real. En Full Force is vooral bekend van een top 10 hit. Alice, I Want You Just For Me. Uit 1986. En met terugwerkende kracht kan dat worden beschouwd als de eerste New Jack Swing hit in de Nederlandse top 40. En Curtis is 64 jaar geworden. En dan heb ik ze volgens mij allemaal gehad. De mensen die zijn overleden tijdens mijn afwezigheid. Full Force heb ik ook voor je klaarstaan. Alice, I Want You Just For Me.

Dit is nieuwe muziek en je gaat hem zeker deze hele week horen. Leon Bridges had ik voor je klaarstaan. Light the Way. En ik krijg daar ja, een zomerse vibe van. Maar ja, ik ben 3 weken op vakantie gehad. Dus als ik hem 2 weken geleden had gedragen, had het perfect erbij gepast. Maar nu, ja, ik vind hem leuk. Je gaat hem nog vaker horen. Dit is Frank Boeien en Doe Iets.

Jerry Reed had ik voor je klaarstaan en Amos Moses. En daarmee komen we op 1 minuut over 10:30 uit. Ach, er komen updates binnen. Nou, dat is toch weer hartstikke gezellig, hè? 1 minuut over 10:30. Ja, ik heb weer een nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Deze week ga je nog horen. Mickey Keaton heb ik er voor je klaarstaan. Emily Lou Harris gaat voorbij komen. En Joe Divry heb ik voor je klaarstaan. Maar we trappen vandaag af met plekje 155. Florida Georgia Line en Cruise. Wat schrijft het blad Rolling Stone? Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Er was een tijd nog niet zo lang geleden waarin het combineren van country en hip-hop werd beschouwd als heilig schennis. Problematisch, smakeloos en misschien zelfs wel avant-gardisch. Cruise was dit allemaal en meer. Een zomers liefdeslied op het hoogtepunt van de zomer, waarin trucks, meisjes en de jongens van FLG zelf om de beurt het onderwerp van affectie zijn. Net als enkele andere nummers op deze lijst werd het aanvankelijk beschuldigd van het verpesten van de country muziek. Er is geen label dat ons echt kan kwetsen, zei Brian Kelly van FGL, toen hem tijdens 60 Minutes werd gevraagd naar bro country. Een decennium later klinkt de Traggy Banjo die tijdens de coupletten speelt echter bijna ouderwets. Net zoals de opgevoerde Silvado in de videoclip er bijna klein uitziet. Nou, ja, we gaan het meemaken. Florida Georgia Line heb ik voor je klaarstaan. En Cruise, het komt met 2012. Het is staat op plekje 155. En oordeel zelf maar of het heiligschennig is met de country muziek. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Bab en Kristallnacht. Ik moest er even aan denken toen ik vooral in Nuremberg was. In de rechtbank ben ik geweest om te kijken waar toch die processen hebben plaatsgevonden. Er was ook een tentoonstelling. Ja, en als je dan toch ziet wat ze allemaal hebben gedaan. Dan word je dan toch wel even stil van. En ik vond dat ik deze even moest draaien. Ik kan het iedereen aanraden om te doen. Ik zal alleen even kijken of we 2 jaar gaan doen. Want dat Zeppelinfield waar ik ook nog ben geweest. Ja, dat zijn ze aan het restaureren. Dus dat kun je dan langslopen, maar je ziet eigenlijk niks. Dus ja, ben je ook een keer van plan om het te doen? Ik ga zeker een keer naar Nuremberg. En dan een uurtje verderop ligt München. Zeer zeker een mooie plaats om een keer naartoe te gaan voor een paar dagen. Good night tonight. Dit is Wings.

selection voor je klaarstaan. I'm on my way. Ik heb de man ooit nog een keer mogen interviewen. Nou, dat vind ik wel leuk. Toch wel een van de leukste interviewen die ik ooit heb mogen doen hier voor de lokale omroep. Ik zit even te kijken en ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het laatste uurtje gaat eraan komen van de stedendriehoek eruit door. Ach, wat gaat het toch weer snel, hè? We gaan eruit met Thin Lizzy van het album Night Alive. Heb ik Still in Love with You voor je klaarstaan. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, verving de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die de kiesdrempel haalden gelden eveneens als pro-Tokayev. De opkomst bedroeg zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapte Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik mag alweer goedemiddag zeggen en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoeken draait het door. Ik ben nog een minuutje of 54 bij je met lekker veel muziek, al zeg ik het zelf. We begonnen met een cover, origineel natuurlijk, van Paul McCartney en Wings. Ja, zo moet ik het goed zeggen. Dit was de uitvoering van Guns N' Roses, Live and Let Die. Wat heb ik voor je klaarstaan? Lekker veel muziek, zometeen Herman Brood en Van Dijkhout, Jazz and the Plastic Population gaat ook nog voorbij komen. Maar eerst de OJ's en Backstabbers.

Uit 1988, Jens and the Plastic Population en The Only Way Is Up. En ik heb even zin om een cover en een originele versie te doen. Want de originele versie, die vind ik veel leuker. Die kwam in 1980 op. En het staat op het... werd later titeltrack van het album uit 82 van Otis Clay. Dit is origineel, The Only Way Is Up. En ik vind deze eigenlijk toch stiekem leuker.

Herman Brood en Van Dikhout had ik voor je klaarstaan. En pijn, over pijn gesproken. Ja, ach, ik zat net even met Guido te appen. Of die ook alweer in Nederland is. Dat is die. Dus ik was al redelijk uitgeslapen. En ja, zegt hij, het werkleven is weer begonnen. Ja, nou, dat geldt ook weer voor mij. En toen zei ik al, ach, als souvenirtje heb ik in ieder geval nog spierpijn meegenomen. Dat ik pijn en last van mijn rug krijg, ja, dat is gewoon ingecalculeerd. Als ik heel lang sta, ik loop een beetje krom, dan krijg ik gigantisch last van mijn rug. Dus dat weet ik. Dan neem ik al sprintjes mee. En pijnstillers neem ik daarvan mee. Maar ik heb ook aan mijn rechterbovenbeen heb ik ook echt spierpijn en ik wist echt niet waar dat van kwam. Want qua conditie, ja, die heb ik dan wel. Ik kan wel een paar kilometer lopen. Ik heb ook heel veel kilometers gelopen. Maar die spierpijn, dat was heel erg. En zaterdag, toen ik terug aan het reizen was, ik kon ook bijna de trappen niet oplopen op de chaussons. Ik denk, ach, dat gaat wat worden als ik naar Japan ga. Maar wat blijkt nou? Ik had dat eerder al gezegd. Ik heb sowieso München als Nuremberg. En vooral München was leuk op de step, op de elektrische step verkend. En blijkbaar sta je dan toch in een bepaalde houding. Dat ik daar die spierpijn van heb gekregen. Het gaat alweer wat beter. De trappen op ga ik, maar als ik dan toch verkeerd zit, dan voel ik dat wel. Dat is ook mijn tip. Doe voorzichtig sowieso. Maar als je een keer naar een Duitse stad gaat, ja, je kan heel goedkoop een elektrische step kun je huren. En dan zie je gewoon echt een heleboel. In München heb ik dat ook gedaan. Ik ben de meest prachtige gebouwen ben ik tegengekomen. De meest mooie plekken heeft Google Maps me gestuurd. Ik ben ook al een paar keer verdwaald. Maar het is echt leuk op zo'n step, op zo'n elektrische step. Het gaat niet hard, het gaat ongeveer 20 kilometer per uur. 20 kilometer per uur, maar ja, je kan ze dan overal weer neerzetten. Je kan ze overal weer ophalen. Hey, ja, ik heb daar heel veel plezier mee aan beleefd. Hey, de nieuwe Reacher is begonnen. En ik vind het altijd leuk als er goede muziek in een serie zit om die te draaien. En ik zat aflevering 3, ik zat aflevering 4 te bekijken. En ik weet het even niet meer. En toen hoorde ik een nummer en ik hoorde echt letterlijk dit. En ik wist al meteen welke plaat het was. Maar ik kon niet geloven dat die in Reacher zat. Dus ik heb het zitten uitzoeken. Ik heb het zitten jajouwen. En ik heb het aan ChatGPT gevraagd. Ja, het was echt het goede nummer. Namelijk in Reacher zit de Urban Dance Quartet en Deeper Shade of Soul. De originele versie is van Ray Latina. Die versie die is wat langzamer. Het moest echt de Urban Dance Quartet zijn. En dat was ook zo. En ik vond het een beetje vreemd. Hoe komt die single nou opeens in... In de serie, maar het schijnt dat deze versie ook nog in de jaren 90 een bescheiden hitje was in Amerika voor de mannen. Dit is Urban Dance Quartet en Deeper Shade of Soul. En ja, ga hem kijken, Reacher. Ik vind hem

Hou, Casey en de Sunshine Band en Boogie Shoes had ik ook nog voor je klaarstaan. Ik ga nog even een keer nieuwe muziek draaien. Nothing But Thieves heeft een nieuw album, nieuwe single uitgebracht. En dit is hem. Baby Cool Evelyn.

De Gorillaz had ik voor je klaarstaan en feel good. Even kijken, daarmee komen we al ruim over half 1 alweer uit. Dit is dan weer TLC en Waterfalls.

Rolling Stones hoorde je Almost Hear You Sign. We Don't Have To Take Our Clothes Off van Jeremy Stewart had ik ook nog voor je klaarstaan. En Radiohead had ik ook nog voor je klaarstaan met de Karma Police. Hiermee komen we meteen aan het einde. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 1 uur. Zometeen tussen 2 en 4, zoals je voor ons gewend bent, natuurlijk de matinee. Wij gaan eruit met de Waterboys en de Hole of the Moon. Ik spreek je morgen dinsdag weer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden

0: en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignas T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Matinee.

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 24e augustus. Fijn luisteraars dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name natuurlijk op de matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we hopen natuurlijk dat er heel snel meer frequenties bij komen. Dat daar duidelijkheid over komt te ontstaan. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft het volgende gesprek met ons geregeld. Tim Koldenhof van Tim Koldenhof Producties en Events is organisator van het Licht van Apeldoorn op 4 september. Hij gaat onder andere een tipje van de sluier oplichten van het programma dat die dag in Stadspark Berg en Bos gehouden gaat worden. En het volgende nummer is Billie Jean van Michael Jackson.

Apeldoorn-Bruist van Theater tijdens de opening. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus transformeert de binnenstad van Apeldoorn opnieuw in een dynamisch podium. Voor het tweede jaar houdt Theater in de Stad als onderdeel van het landelijke culturele feest de opening verrassend en interactief straattheater naar het winkelpubliek en cultuurliefhebbers. Wie in dit weekend niets vermoedend door de Apeldoornse winkelstraten loopt, kan zomaar midden in een theatrale ervaring belanden. In plaats van vaste podia trekt het theater dit weekend direct naar de mens toe. Bezoekers worden meegenomen in een wereld van verwondering, humor en maatschappelijke knipoogen door mobiele en visuele acts van topniveau. Waar vindt het allemaal plaats? De binnenstad van Apeldoorn. Diverse speelplekken. Zie de website wanneer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Meer info en programma theaterindestad.nl. Onderdeel van de opening en het volledige programma van de opening in Apeldoorn.nl/de opening. We gaan nu naar I Want to Break Free van Queen.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige oostenwind loopt het kwik op naar circa 23 graden. Vanavond klaart het breed op en is het eerst nog zonnig en rustig. Komende nacht is het vrij helder met soms alleen wat sluierbewolking. Bij een zwakke tot matige oostenwind liggen de temperaturen rond de 11 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint zonnig, maar later op de ochtend komt er vanuit het zuiden bewolking opzetten. 'S Middags zijn er wolkenvelden en zonnige perioden met de meeste zon in het noorden van de provincie. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden. In de avond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien. In Gelderland is een enkel buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 15 graden. Woensdag komen we in de warme lucht, maar ook vochtige lucht terecht. In de ochtend volgen er vanuit het zuiden al enkele buien met kans op onweer. Ook in de middag is een enkele bui mogelijk, met tussendoor ook zonnige perioden. Het wordt 23 tot 25 graden, waarbij het broeierig zal gaan aanvoelen. De wind is matig uit het zuidoosten tot zuiden. In de nacht naar donderdag kan er ook nog een bui vallen. Donderdag begint met een enkele bui. Overdag is er ook nog een bui mogelijk, maar de droge perioden er zijn er ook en de zon schijnt geregeld. Eind van de dag neemt de kans op een actieve regen- of onweersbui weer toe. De temperatuur loopt op naar 25 tot 27 graden, waarbij het broeierig zal aanvoelen. In de avond moeten we vanuit het zuiden rekening houden met enkele stevige onweersbuien. De onweersbuien verdrijven de warme lucht. Vrijdag is er een afwisseling tussen wolkenvelden en zon. Tevens vallen er die dag door buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met overdag temperaturen van 21 tot 23 graden. En nu gaan we naar luisteren naar Van Halen met Jump.

0: Ik kijk naar een prachtige poster van Het Licht van Apeldoorn, waaronder staat waar magie tot leven komt. En dat allemaal op 4 september in Park Berg en Bos Apeldoorn. Wat we daarvan kunnen verwachten, Tim Koldenhoff van Tim Koldenhoff Producties en Events. Hij is de organisator van Het Licht van Apeldoorn, dus hij kan ons er ongetwijfeld veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, wat staat ons te wachten?
1: Ja, we gaan een beetje terug in de tijd zoals je Lumido misschien van vroeger kende. We mogen Park Berg en Bos weer helemaal omtoveren tot een mooi lichtfestijn.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen op 4 september inderdaad. Dus we gaan het hele park letterlijk in het licht zetten.
0: Ja.
1: En de mensen de mogelijkheid bieden om die wandeling te maken. En tijdens die wandeling zijn er allerlei verrassingen, acts te bekijken, wat te eten en te drinken. Dus echt weer een beetje terug in de tijd zoals dat vroeger met Lumido was.
0: Ja, daar heb ik wel veel verhalen over gehoord, maar ik heb het zelf nooit gezien.
1: Oh, echt? Kijk, nee. Kijk. Ja, het was voor volgens mij voor echt voor Apeldoorners een begrip destijds.
0: Ja.
1: En het park leent zich er ook echt heel goed voor. Het is zo'n mooi park, mooi aangelegd park. Het wordt ook heel goed onderhouden. Je hebt mooie plekken, watervallen, de grote vijver. Dus er zijn veel mogelijkheden om dat mooi in het licht te zetten.
0: Ja, en hoe gaat het verder in zijn werk?
1: Mensen konden zich registreren voor een gratis ticket. Dat is inmiddels helemaal uitverkocht. Ach. Er komen zo'n 5000 mensen naartoe. Dus
0: ja.
1: Dat ging eigenlijk heel erg snel. Zonder weinig reclame te maken. Super positief. En wat goed is om te vertellen is dat dit een initiatief is vanuit Rauwenhorst, de uitvaartverzorger. Die hebben het eigenlijk bedacht. Die zeiden wij willen weer iets terugbrengen en wij mochten dat voor hen.

0: organiseren. Maar het is dus een groot succes. Het was, binnen 2 weken waren die 5000 tickets vergeven. En mogen al die mensen dus komen genieten van het licht.
1: Ja, want de uitvaartverzorging die bestaat 125 jaar, hè?
0: Klopt. Ja. Ze bestaan 125 jaar en we hebben met ze gebrainstormd. Wat is nou leuk om te doen om toch iets terug te geven aan Apeldoorn, waar ze al zoveel jaren actief zijn. En daar is dit initiatief uitgekomen.
1: Nou, dat is wel ontzettend mooi dat ze dit inderdaad aanbieden.
0: Zeker.
1: En ik begrijp dat het programma begint 's middags al om 4 uur.
0: Klopt. Om 4 uur hebben we programma voor de jongeren, kinderen, de families. Dus dan zijn er natuurlijk nog weinig te zien van het licht, maar zijn er op de route verschillende acts en zijn er spelletjes voor de jeugd. En dan 's avonds is dan het lichtprogramma.
1: Ja, ik zie ook dat er een foodplein is. Ik neem aan dat je daar wel voor je hapjes en drankjes moet betalen.
0: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, we hebben lekker eten en drinken als je even tijdens de route wil zitten of gezellig wil bijkletsen, mensen wil ontmoeten, dan kan dat inderdaad op het foodplein.
1: En iedereen die er is, van die 5000 kaartjes die er dus vergeven zijn, die hebben een magische wandeling en die hebben dus per tijdslot hebben ze zich aan moeten melden.
0: Ja, dat doen we omdat je natuurlijk niet, als je 5000 man in één keer dat park instopt, dan loop je denk ik vast. Dus vandaar dat we dat een beetje hebben verdeeld in die tijdsloten, zodat iedereen gewoon van zijn wandeling kan genieten en je niet in een soort van file staat.
1: Oké, en dan zie ik dus de afsluiting is dan om 10:30.
0: Ja, klopt. Om 11 uur moet het park weer helemaal donker en stil zijn, zodat alle beestjes rustig kunnen slapen.
1: Ja, wat lijkt me dat een leuke opdracht voor jullie om dit te mogen organiseren.
0: Ja, absoluut. Heel erg leuk. Het is leuk om zo bezig te zijn in zo'n plek met de natuur, met het licht, om daar iets tofs te maken wat mensen kan bijblijven. Absoluut.
1: Nou, helemaal geweldig. Ik ben dus daar voor een kaartje, begrijp ik.
0: Ik kan nog wel inschrijven voor de wachtlijst op www.hetlichtvanapeldoorn.nl. Stel, er meldt zich nog iemand af, dan gaan we gewoon de lijst af en dan kunnen mensen zich nog
1: inschrijven. Okay,
0: dus dat kan nog.
1: Nou, wie weet dat er dan toch nog iemand zich af kan melden en dat dan van de wachtlijst mensen kunnen komen. Maar in ieder geval, fantastisch dat jullie dit organiseren. En dat de uitvaartverzorging Rauwenhorst met dit idee is gekomen. Dat jullie het op poten hebben mogen zetten. En het enige wat je nu nog niet in de hand hebt is weer, hè?
0: Inderdaad. Laten we hopen dat het allemaal goed komt.
1: Ja. Nou, ja. Het programma is in ieder geval schitterend. Dankjewel, Tim Koldenhoff, dat je er wat meer over hebt verteld. En nogmaals, heel veel succes. In ieder geval ook die dag, de 4e september.
0: Top, dankjewel hoor. Tot ziens.
1: We gaan naar Eye of the Tiger van Survivor.

Gelre Fietstocht steunt Wensambulance Gelderland. Op zaterdag 5 september organiseert Gelre Ziekenhuizen de 13e editie van de Gelre Fietstocht. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende mountainbike- en tourroutes over de Veluwe. Minimaal de helft van de opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Deze organisatie helpt ernstig zieke mensen om een laatste wens te vervullen. De routes voeren deelnemers over de Veluwe, langs Radio Kootwijk en over terreinen van Defensie die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. Mountainbikers en gravelfietsers kunnen kiezen uit routes van 35, 50 en 80 kilometer. Voor wielrenners, e-bikers en recreatieve fietsers zijn het toertochten van 40, 75 en 110 kilometer. Deelname kost €12 bij online voorinschrijving en €15 bij inschrijving op de dag zelf. En je schrijft je in op fietstocht. En dat geheel is dan gelreziekenhuizen.nl/gelrefietstocht2026. De daginschrijving in Apeldoorn opent om 19:30 en om 8:00 klinkt het gezamenlijke startschot. Alle routes hebben een pauzeplek op het normaal afgesloten defensieterrein De Harskamp. Na afloop krijgen deelnemers bij de finish in Apeldoorn soep, broodjes en drinken. En rond 1:00 wordt daar de cheque overhandigd aan vrijwilligers van Wensambulance Gelderland. Deelnemers kunnen gratis parkeren op parkeerterrein P2 bij Gelre Apeldoorn. Englishman in New York van Sting.

Laatste gedenksteen leggen in Joodse Apeldoorn. De werkgroep Gedenkstenen in Joodse Apeldoorn legt sinds 2018 gedenkstenen voor 420 Apeldoornse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit hun woningen weggevoerd zijn naar de vernietigingskampen. De ceremonies bij deze gedenksteenleggingen zijn steeds bijgewoond door nabestaanden van de slachtoffers, leerlingen van diverse basisscholen en een middelbare school en door andere belangstellenden. De afsluitende bijeenkomst en laatste gedenksteenlegging heeft vrijdag 11 september plaats in aanwezigheid van burgemeester Ton Heerts. De middag begint om 1 uur in het gemeentehuis van Apeldoorn en is om 5 uur afgelopen. Met deze bijeenkomst wil de werkgroep de reeks gedenksteenleggingen op gedenkwaardige wijze afsluiten. Hierbij zijn de burgemeester van Apeldoorn, nabestaanden van de slachtoffers en genodigden aanwezig. Aanmelden kan tot dinsdag 1 september via www.gedenkstenen-apeldoorn.nl/slotbijeenkomst. Daar kun je ook aangeven of je van toekomstige activiteiten op de hoogte gehouden wilt worden. Deze aanmelding kun je eventueel ook mailen naar slotceremonie@gedenkstenen-apeldoorn.nl. Het officiële programma ontvang je een aantal dagen van tevoren. We gaan nu naar Message in a Bottle van The Police.

eerste uur van deze matinee van maandag de 24 augustus. Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aanschuift. En dat u nu in ieder geval nog even tot afsluiting van het uur gaat luisteren naar Smooth Operator van Sade.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte

0: raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 24e augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op de matinee. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Ze zit al tegenover mij, Janneke Menzing van Mind Your Feet. En ze is hier om in de studio dus uit te leggen wat voetreflexologie. Eén lettergreep te veel, geloof ik. Voetreflexologie inhoudt en wat het kan doen voor je. En Lolke Looyenga van NVBS, oftewel Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor en Treinwezen, gaat in op de lezing die op woensdag 26 augustus gehouden gaat worden. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Black Velvet van Alana Miles.

Kort spel, bijbelverhalen, knutselen, lekker eten en heel veel plezier. Bijvoorbeeld een zeephelling, springkussen, vossenjacht, pannenkoeken of iets anders stofs. Kijk wat er bij jou in de buurt te doen is via de websites of socials die je tegenkomt. Er is in Zevenhuizen, in de Gentiaanstraat, in speeltuin Balsemien, Vogelkwartier, buurtcentrum Het Vogelnest, Driehuizen, Sprengenpark, Zuidbroek, wijkcentrum Kristal. En je kunt alles vinden bijvoorbeeld via de www.defonteinapeldoorn.nl/kinderfeest. En ze zeggen er ook nog bij, alle activiteiten en het bijbehorende eten zijn gratis. Volwassenen zijn altijd welkom voor een bak koffie en om gezellig mee te kijken. En er is dus een bom en die zit dan weer in de Stedendriehoek. En als je die meeneemt, krijg je ook nog een leuke verrassing. We gaan nu luisteren naar Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: Ja, we kennen dat waarschijnlijk allemaal wel. Als we eens een keer in het buitenland op het strand hebben gelegen, dat er voortdurend dames of heren langskomen die het dolgraag willen gaan masseren. En dat heb ik dus nog nooit zien zitten. Maar nu kom ik dus iets tegen en dat heet voetreflexologie. En Janneke Menting, moet ik zeggen, die gaat ons daar veel meer over vertellen. Welkom, Janneke.
1: Dankjewel. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Heel leuk om hier te zijn.
0: Nou, vertel eens iets wat meer over jezelf als je wil.
1: Even kijken, wat kan ik allemaal vertellen? Ik woon in Apeldoorn, sinds 2 weken op een nieuw adres.
0: Okay.
1: We woonden eerst in de Maten en nu wonen we dicht bij het centrum. Aha. Dus we hebben een nieuw plekje, dus ook de praktijk heeft een nieuw plekje. Ik ben moeder van 2 kinderen, 2 pubers en getrouwd. En naast dat ik de voetreflexologie heb, de praktijk heb, heb ik nog een aantal uren bij Stimens, het maatschappelijk werk in de gemeente Voorst.
0: Oké. Nou, dan heb je in ieder geval een heel druk programma. Zeker ook met 2 tieners in huis, denk ik zo.
1: Ja.
0: Maar hoe ben je ertoe gekomen om voetreflexologie te doen?
1: Eigenlijk werk ik al jaren als hulpverlener. En ik merkte gaandeweg eigenlijk dat ik iets miste. In contact met cliënten kun je natuurlijk een heleboel doen. Hè? Ja. Gespreksvoering, meedoen of meehelpen, ondersteunen, samen een plan maken. Maar ik miste eigenlijk iets lichaamsgericht. Want soms waren er ook bepaalde klachten die het lichaam zeg maar wil vertellen. En daar was ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Dus naast het praten en het luisteren was ik eigenlijk op zoek nog naar een aanvullend stuk. En ik had zelf al veel ervaring met voetreflexologie. En toen dacht ik, ik ga eigenlijk eens even onderzoeken van, wat moet je eigenlijk daarvoor leren om dat te kunnen bieden.
0: En hoe kwam het dat je er zelf al ervaring mee had?
1: Ik heb tijdens de zwangerschap, of aan het einde van de zwangerschap van mijn oudste, heb ik dat gekregen van mijn schoonmoeder. Een behandeling om de bevalling op te wekken. Of in ieder geval om dat in gang te zetten.
0: Oké.
1: En dat was toen gewoon een hele interessante ervaring.
0: Ja.
1: En sindsdien ben ik eigenlijk bij die persoon blijven komen, omdat ik het zo prettig vond.
0: Ja.
1: Ja. Dus en die dame die. Ik ging met haar in gesprek. Nou, dat doe ik nu ook met de mensen met wie ik in contact ben, die bij mij in de praktijk komen. En ik merkte gewoon dat door de behandeling, maar ook de gesprekken, dat er weer dingen gingen stromen. Dus dat dingen weer in beweging kwamen. Dat er bepaalde blokkades, als het ware, die werden weggenomen door erover in gesprek te gaan, maar door ook die aanvullende voetreflexbehandeling te geven. Dus dat was zo'n totaalbeeld waarvan ik dacht, als ik dat zou kunnen doen, dan En sinds ik dat heb ontdekt, dus dat ik dat gaandeweg de opleiding dus nu in de praktijk ben, dan ben ik eigenlijk helemaal in mijn element als ik daarmee bezig ben. Ja.
0: En je bent dus gaan informeren. En waar doe je dan een opleiding?
1: Ik heb de opleiding gedaan bij Total Health. Dat is een 3-jarige HBO-opleiding. Ja. En daarna heb ik nog een medische basiskennis gedaan. Dus dat is een 4-jarig traject heb ik afgelegd om te zijn waar ik nu, ik nu ben.
0: Ja. Ja.
1: En ondertussen natuurlijk heel veel voeten en heel veel mensen ontmoeten en meters maken.
0: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk wel waardoor je het meeste leert.
1: Ja. Absoluut. Ja.
0: Nou, we gaan zo dadelijk er verder over hebben hoe je, als er iemand bij jou binnenkomt, en waarom ze komen, hoe ze verwezen worden naar je, hoe je dat aanpakt. Maar je had een verzoeknummer.
1: Klopt. Ik vind het liedje Here Comes the Sun van de Beatles ontzettend mooi. En ik kan er eigenlijk wel een link mee leggen dat ik ook met de behandelingen eigenlijk hoop om weer wat licht te brengen, als het ware. Weer wat beweging en weer wat energie in het lichaam.
0: Ja.
1: En dat iemand gewoon echt zich daardoor ook weer wat meer voelt, zoals dit liedje.
0: Here Comes the Sun.
1: Here Comes the Sun.
0: Nou, ja. Olaf heeft hem gevonden. Here Comes the Sun van de Beatles. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, tegenover mij zit dus Janneke Menting. En zij is voetreflexologe. En ze heeft ons net al verteld, dat is wel een opleiding van totaal 4 jaar. Welke onderdelen zitten er allemaal in, Janneke?
1: Dat is eigenlijk heel compleet.
0: Ja.
1: Het mooie eigenlijk wat in ieder geval een basis is, zeg maar, wat eronder ligt, is dat we heel breed kijken. Dus dat we heel holistisch kijken naar het lichaam en naar gezondheid. Vanuit de natuurgeneeskunde, vanuit de westerse reguliere geneeskunde, hè, zoals we dat hier ook kennen. Maar ook vanuit de traditionele Chinese geneeswijze. Dus de acupunctuur, zeg maar. Hè, de meridianen, de qi. Dat is eigenlijk ook de onderlegger waar voetreflexologie ook op rust.
0: Ja.
1: En dat maakt het zo compleet, waardoor je aan de ene kant dus vanuit het neurologisch stuk, dus dat je als het ware via de zones op de voet het lichaam in beweging brengt, hè, bepaalde organen, bepaalde weefsels kan behandelen,
0: is
1: aan de ene kant, maar je kunt ook heel energetisch werken. Dus dat je echt voelt van, welke emoties stagneren er bijvoorbeeld echt in het lichaam? En welke relaties zijn daar te vinden met bepaalde organen? En dat geeft vaak hele boeiende gesprekken. Dat mensen met een bepaalde klacht komen die in eerste instantie dat ze daar wat in vastlopen. Hè? Ook soms in het reguliere circuit wat vastlopen. Bepaalde klachten blijven.
0: Ja.
1: Maar door de gesprekken en het lichaam ook vanuit de Chinese hoek te belichten, zeg maar. Kunnen we soms relaties leggen die ze nog niet zo hadden gezien.
0: Nee.
1: En dat geeft hele boeiende gesprekken, waardoor je dan ook heel gericht kunt behandelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een paar voorbeelden geven van dingen die je hebt kunnen doen?
1: Jazeker. Ik heb een dame gehad die kwam bij mij vanwege gefrisklachten. Eigenlijk gerelateerd aan de overgang. Die had veel last van haar polsen, van haar enkels, van haar knieën. Ik ben eerst eigenlijk natuurlijk heel uitgebreid met haar in gesprek gegaan. Van, wie ben je? Waar loop je tegenaan? Wat heb je al geprobeerd? Welke klachten ervaar je? Nou, eigenlijk een heel uitgebreid intakegesprek. Wat ik dan eigenlijk altijd ook afsluit met een ontspanning.

0: Massage, zodat ze na zo'n gesprek wel op een ontspannen manier de deur uitgaan.
1: Ja.
0: Vervolgens ga ik dan aan de slag met een behandelplan. En bij deze dame heb ik dat ook gedaan. En heeft ze echt verlichting ervaren door de verschillende behandelingen, waardoor de gewrichten gewoon echt minder opspeelden, tot op een gegeven moment dat de klachten gewoon echt, echt weg waren. Dus dat de doorstroming in de gewrichten, bepaalde stagnaties, zeg maar, dat die echt naar de achtergrond gingen. Ja.
1: Ja. Nou, dat is wel heel mooi natuurlijk, dat je dat kunt bewerkstelligen.
0: Absoluut. Ja. Ja, en tegelijkertijd heb ik ook vaak mensen die relaties tussen klachten en bepaalde emoties bijvoorbeeld ook heel boeiend vinden. Hè? Zoals bijvoorbeeld vanuit de Chinese hoek. Is bijvoorbeeld de emotie verdriet, als dat vaak veel aan de orde is en heel erg op een lange termijn, zeg maar, speelt in iemands leven, dat een weerslag kan hebben op de longen. Dus op de gezondheid van de longen. Dat is even een voorbeeld.
1: Ja.
0: Maar als je daar dan samen over in gesprek gaat en die relatie kunt benoemen en kunt ontdekken waar je soms een link kan leggen, dat kan iemand dan zoveel duidelijkheid, maar ook zoveel ruimte geven. Waardoor er gewoon echt op allerlei vlakken gewoon meer stroming weer ontstaat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe komen mensen door verwijzing naar jou toe? Of,
0: Eigenlijk op hele verschillende manieren. Mensen die mij kennen, dus mijn eigen kringen. Daar heb ik er een heel aantal van die regelmatig mijn kant op komen. Via mijn site ben ik goed te vinden. Mensen die googelen ook, die gaan dan op zoek. Ja, via. Eigenlijk allerlei
1: En wat
0: hoeken.
1: Is je site?
0: Ik ben te vinden op mindyourfeet.net.
1: Aha, kijk. Ja. Dus dat. Jullie zijn net verhuisd, vertelde je aan het begin van ons gesprek.
0: Klopt.
1: En nu zit je dus meer in het centrum van de stad?
0: Ja. We zitten inderdaad in de Molenstraat. Daar heb ik een praktijk inderdaad aan huis met een eigen ingang. Eigen klantentoilet. Dus dat is heel fijn gescheiden van mijn privékant, zeg maar. En ik nodig bij deze mensen ook uit om eens te komen kennismaken. Om te kijken van, goh, wat zou een voetreflex voor diegene kunnen betekenen.
1: Ja. Ja. Zit het ook in de verzekeringen?
0: Dat is eigenlijk een punt waar ik nu ben beland. Ja. Ik heb inderdaad vrij recent de opleiding, het hele parcours afgelegd. Ja. En ik sta op punt om mij aan te melden bij de beroepsvereniging. En op dat moment dan moet je aan een heel aantal dingen voldoen. Waaronder dus dat opleidingsparcours, diploma's, et cetera.
1: Ja.
0: En dan kunnen mensen het ook vanuit hun aanvullende verzekering gedeeltelijk vergoed krijgen. Ja.
1: Okay, ja.
0: Dus dat heb ik voor september heb ik dat op de rol staan. Ja.
1: Kijk, want ik denk als er inderdaad luisteraars zijn die denken, dat lijkt me wel wat.
0: Zeker.
1: Dan is dat toch ook wel iets wat ze zich waarschijnlijk zullen afvragen.
0: Ja, zeker. Logisch ook. Ja.
1: Nou, dat is wel heel mooi dat je daar op die manier mee bezig bent. Is er nog iets heel belangrijks dat we tot nu toe hebben vergeten?
0: het is zo natuurlijk even een klein inkijkje in Mind Your Feet. Hetgene wat ik doe. Ik denk dat het gewoon heel leuk is om nog te vertellen dat een voetreflexbehandeling heel ontspannend is. Mm-hmm. Natuurlijk kunnen er ook gevoelige dingen tussen zitten, hè, die tijdens behandelingen aan de orde komen.
1: Ja.
0: Maar dat het heel ontspannend is. Het lichaam wordt aangezet tot het afvoeren van afvalstoffen. Het bloed gaat stromen. Dus het is zowel aan de ene kant ontspanning en we kunnen ook met een klacht aan de slag. Dus dat het is ontzettend veelzijdig. En ik vind het tijdens een gesprek altijd ook heel leuk als degene ervoor open staat om er onderweg ook een heleboel over te vertellen.
1: Ja.
0: Dus heel erg één op één daarin op de persoon toe, nog meer toe te lichten.
1: Ja.
0: Dus in die zin, of je mij al kent of voor het eerst kennis wil maken, ik nodig jullie als luisteraar van harte uit om een behandeling te komen uitproberen.
1: Oké, nou dat is heel mooi dat je dat zegt. Als je dan nog één keer weer aangeeft hoe je site heet.
0: Zeker. Ik ben te vinden op mindyourfeet.net.
1: Nou, dat moet te onthouden zijn, lijkt me zo.
0: Lijkt mij ook.
1: En dan zit je dus inderdaad nu op de Molenstraat. En ik hoop dat er veel belangstelling voor komt.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Dankjewel dat je hier naar de studio wilde komen.

0: Janneke Menting om te vertellen.
1: Heel
0: over
1: graag
0: je mind your feet en over je voetreflexologie. Heel fijn dat je hier was.
1: Dankjewel.
0: Ja. We gaan nu naar Unchain My Heart van Joe Cocker.

Dat waren de Eurythmics met Sweet Dreams Are Made of This. Heel iets anders. Kapelconcert in Hoogsoeren. Op 6 september is er weer een kapelconcert. Het Apeldoorns Kamerkoor verzorgt dan een bijzonder concert onder de titel Stabat Mater. Ode aan de vrouw. De rode draad in het programma vormt het ontroerende Stabat Mater van Percolesi. Dit indringende werk verbeeldt het verdriet van Maria bij het kruis van haar zoon Jezus. Daaromheen klinken wiegliederen, onder andere van Schubert, muziek die van het begin van nieuw leven laat horen, en Ave Maria's van Arkadelt en Grieg. Samen vormen alle werken een muzikale reis langs grote menselijke thema's. Begin en einde, geboorte en sterfte, vreugde en rouw. Het is een ode aan de vrouw en in haar vele gedaanten krachtig, kwetsbaar en verbindend. De toegang is €15. Kinderen tot en met 12 jaar 7,5. Contanten voldoen bij de entree. En de tijd is van 3:00 tot 4:15. En ook zijn nog toegevoegd sopraan Karen Langendonk. En de muziek is van Hester Hense-Peter. Mezzo-sopraan. Reserveren kan bij muziekjlk@pkn-apeldoorn.nl. Cold as ice, Foreigner.

Lolke Looyenga van de NVBS, oftewel Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwezen, gaat ons meer vertellen over de lezing die

0: woensdag 26 augustus gehouden gaat worden. Goedemiddag.
1: Ja, een goedemiddag.
0: Ja, wat gaat er gebeuren overmorgen?
1: Ja, we hebben een mooie presentatie onder de titel Belgische verhalen door Chico Dierdorp. En dan gaat hij verhalen vertellen over de geschiedenis van de spoorwegen in Ezekietje, België. Aha. Dat er heel kort nog even, dat er heel veel van die lijntjes zijn langzamerhand allemaal op en geheven. Dus er is al heel veel namelijk weg, maar daar heeft hij een hele mooie presentatie van.
0: Is het in België zoveel anders dan in Nederland?
1: Ja, het is toch wel anders nog wel, hoor. Ja. Het was bij de Belgische spoorwegen, dat was meer, hoe moet ik het zeggen, open meer. Hè? Je kon daar gewoon op de rangeerterrein gewoon eens een keertje wandelen, als je dat eens hier wilde.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was wel speciaal, hoor.
0: Nou, ja, ik zie daar ook een kanonenbaan.
1: Ja, dat is een... Het staat er, spoor, ik moet het even goed zeggen, aan in het is hier grensgebied. Dus dat heeft te maken met oorlog en zo.
0: Ja, ja. Ja, dat is een Duitse uitdrukking, denk ik, hè?
1: Ja, het is wel Duits, ja. Maar dan zijn die, dan zijn die lijnen, die zijn dus allemaal opgeheven nu.
0: Ja. Oké. Okay. En Chico Dierdorp is dus al heel lang geïnteresseerd in alles wat met het Belgische spoor te maken heeft.
1: Ja, daar heeft hij dus een aantal jaren terug heeft hij daar heel veel reizen gemaakt. En op die reizen heeft hij ook hele mooie foto's gemaakt daarvan. Dus daar kan hij heel veel over vertellen hoe het eigenlijk was vroeger daar zo.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dat kan dus een hele mooie avond weer worden. En waar wordt het precies gehouden, de lezing?
1: Ja, dat kan ik u vertellen. Wij zitten in het wijkcentrum Het Bolwerk.
0: Aha.
1: En die is de straatnaam is Ravelijn nummer 55. En dat wijkcentrum, dat ligt zeg maar tegenover het station Osseveld.
0: Oké, nou dat is makkelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar kunnen de mensen dus ook goed zeg maar parkeren.
0: Ja. En hoe laat begint het?
1: Het begint om 7:30. En de zaal gaat open om 7:00.
0: En zijn de kosten aan verbonden?
1: Ja, wij vragen onze gasten, vragen we 4 euro.
0: En die moet je contant meenemen, neem ik aan?
1: Nou, wij hebben tegenwoordig ook, dus we kunnen ook tegenwoordig eens een keer pinnen, hoor.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Nou, dat is helemaal mooi, dat het op verschillende manieren kan.
1: Ja, zeker, ja.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen afkomen overmorgen, dus de 26e augustus, bij het Bolwerk, Ravelijn 55. Vanaf 7:00 is de zaal open en om 7:30 gaat Chico Dierdorp met zijn lezing beginnen, hè?
1: Ja hoor, dat is prima zo. Nou, ja.
0: Hartstikke fijn. Dank je wel dat je in de uitzending wilde komen. Lolke Looyinga van de NVBS. En heel veel succes.
1: Ja hoor. Dank je wel hè.
0: Ja, we gaan nu naar Black Betty van Ram Jam.

we lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 24 augustus. Heel fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan op deze matinee. Olaf Bos, dank je wel weer voor je muziek, je mooie muziek en de techniek. En de redactie, dank je wel voor het aanleveren van de interviews. En we gaan eruit met Billy Joel, met Piano Man. Graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jootsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996... en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgde strafmaat. Op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Eén overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berkerdan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april, en dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000... voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996... en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgde strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent 550.000 euro voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De 155.000 euro aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Simpo City.

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op symfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim for City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

Curtis. The old

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simfo

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op symfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Sharaa werd veroordeeld. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Mixed Music Hour.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Y'all still want me to come with you?

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Waar zitten we alweer? Ja, op zaterdag de 22e augustus. En we hebben weer een datum, zeg maar, waar we dus de hele uitzending gaan doen. En die datum is 19 augustus, oftewel afgelopen woensdag. Ja, en actueel zijn we dan natuurlijk, want op die dag werd ook bekend dat Frank Bird van ZZ Top is overleden. Vandaar dus dan we begonnen met ZZ Top. Het was al een beetje bekend dat Frank Bird's gezondheid was een beetje aan het sukkelen. En ja, wij hebben hem, Hattie en ik hebben hem toch wel nog een keer gezien. Dat was volgens mij alweer 2 of 3 jaar geleden. Toen hij zeg maar met AFAS samen met Bill Gibson, zeg maar zijn oude maatje, en, zeg maar aan het optreden was. De andere zeg maar, originele lid, dat was natuurlijk Dusty Hill. Maar ja, die is in 2021 overleden. Ja, helaas, het zijn de mannen alweer een beetje op leeftijd. En ja, het doet er ook een beetje pijn als je dan op Wikipedia ziet. ZZ Top bestaat nog maar 2 leden. Want Ellsworth Francis is ook degene die Dusty Hill toen de tijd heeft opgevolgd als basgitarist. Maar zeg maar, degene die dan drums is, ja, die is dan het vakje is helaas leeg. Dus ja, helaas, Frank Bird, de man zonder baard, is helaas niet meer onder ons. 19 augustus. Dat is dus, zoals ik zei, de datum. En dat is ook een geboortedatum van, nou ja, misschien dat je hem, nou, ik denk niet dat je hem kent als ik zeg MC Eric. Nee, dat denk ik, ga je geen lichtje branden, denk ik. Maar als ik zeg van dat hij ooit zeg maar ingezongen heeft voor Technotronic, denk je, ah, dat is toch normaal gesproken ook zeg maar een Belgische groep. Het is eigenlijk, Technotronic is een soort productiefirma die zeg maar opgericht door Jo Booghuyt uit België. Booghuyt was dan een van de drijvende krachten tijdens de hoogdagen van de New Beat. En in 1989 liet de New Beat ten einde, probeerde hij dus met andere soort muziek. Dat deed hij dus met de Zaïrse rapster Manuela Camossi. Die deed dus inderdaad de zang met inderdaad van Pump Up The Jam. Maar goed, na de Pump Up The Jam was het succes werd al steeds minder. Een van zijn laatste nummers van Booghuyt was dan This Beat Is Technotronic. En daar heeft hij toen rapper MC Eric zeg maar voor gestrikt. En MC Eric is, zoals ik al zei, geboren op 19 augustus 1970.

This beat is Technotronic. En als je het een beetje goed hebt gehoord met een goede stereo-installatie, dan hoorde je dat dit nummer eigenlijk niet van CD of MP3 kwam. Die kwam eigenlijk origineel van plaat. Ik heb inderdaad die maxi-single heb ik. Daar is volgens mij nooit gedigitaliseerd. Dus ja, het is ook niet zo'n hele grote hit geweest. Nederlandstalig, ook dat doen we natuurlijk al. En de zomerhit van 2021 op 19 augustus. Ja, Mart Hoogkamer van Ik ga zwemmen. Mart bedacht dan de regel: ik ga zwemmen in Bacardi Lemon al in 2019 tijdens

zijn schrijverskamp en zijn manager vulde die direct aan met een echte tijger is niet te temmen. 20 minuten later stond de volledige tekst op papier en aanvankelijk wilde Mart het nummer in 2020 al uitbrengen, maar vanwege alle coronamaatregelen werd er gewacht op een gunstiger moment. En dat bleek dus een hele goede keuze. Want Ik Ga Zwemmen werd inderdaad een hit sensatie in 2021. Maar goed, op die donderdagmiddag 19 augustus 2021... is de Mart dan de gast bij Tom en Brand op Q-Music. Zij vervangen op dat moment Dominique Verschuren, die op vakantie is. En in die vakantieperiode waar Tom en Brand begonnen met het draaien van Ik Ga Zwemmen, waarna snel al een hit werd. En uiteraard brengt Mart zijn liedje live tegen horen in de uitzending. Bedankt Tom en Bram hartelijk voor de steun die hij voor hit deze heeft gekregen. Ja, het was inderdaad, Mart zelf heeft ook een leuke verrassing. Vol trots laat hij zijn rechterbeen zien, waar het logo van de top 40 staat getatoeëerd. Mart was in het weekend daarvoor op nummer 19 binnengekomen, maar na zijn Q-Music stijgt hij gelijk naar nummer 5 en daar een week later op nummer 1. Uiteindelijk houdt hij dat 2 weken vol. In 2023 gaat Mart dan een weddenschap aan. Zijn nieuwe single in Spanje op nummer 1 komt, belooft Q-Music dat hij Bassie en Adriaan tattoo op zijn linkerbeel gaat zetten. Want dat is toch de enige plek waar nog plaats was. Helaas is het daar niks van geworden, want hij kwam niet hoger dan nummer 39. Dus dat is eigenlijk het verhaal van 19 augustus 2021. Nou ja, dan zou ik zeggen, tijger, ga je in ieder geval lekker je gang.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Wat een leven, zullen we dan maar zeggen. Ik ga zwemmen. Dan het volgende nummer. Ja, 10 minuten, maar dat is wel een nummer die je echt wel de hele versie moet draaien. Er is een kortere versie van. Maar ik heb ooit eens een keer van onze station manager geleerd van als een nummer zeer bekend is geworden met de lange versie, dan moet je ook de lange versie draaien. En waarom draaien we dan die lange versie zeg maar van Deep Purple met Child in Time? Want daar gaat het in ieder geval over. Omdat zeg maar Ian Gillan zeg maar zijn geboortejaar is 1945 op 19 augustus. En natuurlijk Ian Gillan, die kennen we natuurlijk, zeg maar, wat ik al eerder zei, van nummers van Child in Time, Smoke on the Water, High State Bar en Black Knight. Dat doet hij dus inderdaad samen met Roger Glover, Ian Page, Simon McBride en John Area. Dat is volgens mij nog steeds de bezetting van nou een van de twee Deep Purple groepen, want er zijn er twee daarvan. Ray Blackmore en anderen, die hebben nog een andere zeg maar een versie van. Maar eigenlijk kun je zeggen dat dit al de originele groep is van Deep Purple. Nou ja, kun je nog wat meer zeggen over Ian Gillan? Nou ja, goed, hij is zeg maar een Engelse muzikant. Zeg maar bekend geworden als de zanger van Deep Purple. Maar hij was tevens de eerste Jesus en voor de rockopera Jesus Christ Superstar. En hij staat bekend om zijn hoge zang. Met gemak haalde hij de sopraan de hoge C. Nou, dat kun je wel inderdaad te horen door, met dit nummer. Maar goed, dat is inderdaad zo'n beetje zijn hele oeuvre. En zoals ik al zei, die Purple, dat is toch wel meestal de rode draad in zijn leven. Nou, goed, ik zou zeggen, geniet 10 minuten van Child in Time van die Purple.

Ja, ik moet wel bij zeggen, als je dit nummer erbij draait, dan zitten we nu pas op zeg maar nummertje 5, zeg maar de vijfde plaat van de uitzending. En we zitten nu op de helft al, dus kun je nagaan hoe lang dit nummer is. Dan gaan we naar... ik wou nog wat zeggen over Deep Purple. Want ik zat eens te kijken, van hebben ze nou ooit eens een keer op nummer 1 gestaan op top 2000? Nee, dat hebben ze niet. Wel, in 2000 hebben ze wel de tweede plek gehaald. 2001 en 2002 ook. Daarna zijn ze langzamerhand wat afgezakt naar 3, 4, 5. Daar zijn ze heel lang blijven steken. Totdat buiten de top 10 vielen in 2019. En eigenlijk vind ik dat wel jammer, want dit is verdient toch wel minstens een top 10, zullen we dan maar zeggen. 19 augustus. En dan gaan we naar het jaar 1978. Herman Brood en His Wild Romance scoorden dan hun eerste top 40 hit met nummer Saturday Night. Brood had in de jaren 60 al wat top 40 gestaan als co-acteur en pianist op enkele nummers van QB en The Blizzard. Maar Saturday Night is de eerste hit van zijn eigen band. Hoewel het nummer uitgroeit tot zijn bekendste hit, komt het hit uit de top 40 niet verder dan de 23e plaats. Dat is op 19 augustus. Maar ja, Herman zelf, als hij nog geleefd had, dan was hij zo in november was hij 80 jaar geworden. Maar ja, de meesten weten natuurlijk al, dat heeft hij langer erbij niet gehaald. Op zijn 54ste leeftijd, 55, heeft hij helaas zelfmoord gebleken. Hij heeft van de Hilton afgesprongen. En als je dus inderdaad inderdaad met die gedachten speelt, bel dan 113. Dus ja. Ik zei het al, 4 maanden voor zijn 55e verjaardag kwam dit geval. Een afscheidsblikje op zak op het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Dat deed hij dan dus wel, dat is die typisch Brood. Dan draaien ze dus zijn grootste hit. En dat is dus, zoals ik al zei, samen met His Wild Romance, Saturday Night.

Tabadam. Juist, daar zat ik op te wachten. Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. En dat heeft, zeg maar, dat we dit nummer draaien, is zeg maar de geboorte, ja, 19 augustus 1942 van Dave Morgan, een van de leden van Electric Light Orchestra. Nou is die groep wel dusdanig groot dat ik hem wel een paar keer heb gedraaid, dus ik ga dit keer er niet uitgebreid op in. Maar wel blijft het een schitterende groep, Electric Light Orchestra. Dan de groep waar we zo meteen zeg maar, gedraaid. Dat is eigenlijk naar aanleiding van zeg maar, op 19 augustus 1951. John Richard Deacon, oftewel John Deacon. Die kennen we natuurlijk van Queen. Ja, en dan kun je zoveel nummers draaien. Maar dan dat Deacon ook af en toe nummers schrijft voor Queen. Ja, dat was bekend. Het zijn er niet heel veel, maar de nummers waar hij voor geschreven heeft, dat zijn vooral die baslijnen. En die gaan we zo meteen draaien, de Invisible Man. Ja, wat is er van John Deacon bekend? Ja, dat is eigenlijk heel weinig, want als je hem ziet op zijn Wikipedia, hij wordt ook wel de stille bandlid genoemd. Hij stond wel op concerten, wel een beetje op de achtergrond, gaf ook weinig interviews. En hoewel Deacon bij fans van Queen zeer bekend is, is hij relatief onbekend bij het algemeen publiek. En wordt hij door de muziekcritici regelmatig als ondergewaardeerd beschouwd als muzikant en bassist. Nou, dat is hij inderdaad zeker. Naast basgitaar speelde John Deacon ook gitaar en piano. Nou, hoe zat het ook alweer? Want hij treedt niet meer op. Nee, dat klopt. Want ik had even gekeken van tot wanneer is dat gebeurd, dat hij zeg maar, Queen verlaten heeft. Nou, dat is dus gebeurd niet na de Freddie Mercury tribute concert, want daar waren ze er nog allemaal. Zeg maar met Brian May en onze drummer van Queen. Maar goed, samen daarna gaven ze dus een afscheidsconcert met heel veel gastartiesten en dergelijke. Daarna maakten ze nog een laatste album van de oude studioopnames van Mercury, genaamd titeld Made in Heaven. Maar goed, daarna kwam er nog een live versie van de Show Must Go On van de overgebleven bandleden en met Elton John. Maar in 1997 volgde het laatste nummer van Queen, waar Deacon in meegespeeld heeft, No But At You. En kort daarna verliet Deacon ook de band voorgoed. Hij heeft zich ook niet meer meegedaan aan de projecten van May en Roger Taylor. Die naam moest ik dus even weten. De drummer van Queen. Dus projecten met Paul Rodgers en de Lambert, dat deed Brian May en Roger Taylor deden dat. Maar zover bekend heeft hij volledig helemaal afgezonderd van de muziekindustrie. En doet hij ook verder is helemaal niets meer. Nou ja, goed. In ieder geval gefeliciteerd, John Deacon. En ik zei het al, het nummer wat hij zeg maar, vooral met zijn baslijntjes deed, geschreven heeft. The Invisible Man van Queen. I'm the invisible.

Europe was dit met Final Countdown. En dat was inderdaad dat op 19 augustus 1963 Joe Tempest, een van de leden van Europe, was geboren. Wat stond er nog allemaal op 19 augustus in de verschillende jaartallen? Nou, 1967 San Francisco, Scott McKenzie, die hadden we verleden week gedraaid. 1978 You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. We Are Growing van Chaka Zulu, die hebben we verleden week ook gedraaid van Margaret Singara. Guus Meeuwis met Het is een Nacht. Toppertje van Gilmore en Tropical Danny. Ik heb een toppertje met een blikje ananas. Dat was zoiets. Mama van Jonas featuring William Singh in 2017. En 2023 wordt It Goes Na Like Na Na Na. Twee heb ik er uitgekozen die we dus gaan draaien. Straks gaan we het een eindige nummer met een instrumentaal nummer. Maar deze, dat is de groep die al in 1997 werd opgericht en vrijwel snel hele grote hits heeft gehad. Dankzij, nou, vooral met Jacqueline Govaert en natuurlijk met Anne Govaert, gitarist, Joost van Haren, Annelies Kuisters, Jan-Peter Hoekstra en Bram van den Berg. Dat zijn de huidige leden die zeg maar van 1997 tot 2009, maar vanaf 2019 bestaan ze weer, de groep Grace. I Would Stay, dat was een van de grootste hits die op dat moment op nummer 1 stond.

Ja, dat was inderdaad Grace Up in 2019 augustus. Om 19 augustus 1972, zei het, stond er een instrumentaal nummer 2 weken op nummer 1. Dat is de popcorn van Hot Butter. Daar gaan we mijn uitzending mee eindigen. En ik zou zeggen, veel plezier zometeen met de praattafel. En straks hoor je mij ook weer bij de zaterdagmiddagmix. Want ik zit bij de Apeldoorn Cup. Dat wordt een stevige middag en tegen de avond aan. Dus een aardig potje voetbal, zou ik zeggen. Dus lekker luisteren. Wat mij betreft, voor deze uitzending van Mixed Music Hour, zou ik zeggen weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten.

raken beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Sharaa werd veroordeeld. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom.

0: En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttoer.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook 1000 huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.